0: Rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fashir in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. Rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer. Er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. En dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Amsterdam.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges. En verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Het gaat om minimaal €3. Er komen elke dag heel veel pakketjes uit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend balende reizigers rond.
4: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
3: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
8: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Martina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
3: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador nu uit het WK ligt. En ook Frankrijk ging vannacht door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste vertraging heb je nu op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Dan naar de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En op de N209, Rotterdam richting Hazerswoude. Bij Bleiswijk 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistelaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het vanmiddag zo'n 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. Je hebt nu verreweg de meeste vertraging op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Bij Hoogmade doe je er nu een uur langer over. Dat komt door een ongeluk en door wegwerkzaamheden op de A44. De A12, Den Haag richting Utrecht, bij Gouda 5 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 10 minuten oponthoud. En tot slot de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom, bij Leimuiden nu een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leidendorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
3: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
2: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
4: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medische zorg en spullen om te kunnen overleven.
2: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met vertragingen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nu 50 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden op de A44. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van de vrachtwagen afgevallen. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de N11 en de A4. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je een uur vertraging. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom is bij Leimuiden een ongeluk gebeurd. Hier heb je 20 minuten op onthoud. En op de N208 Sassenheim richting Haarlem tussen Lisse en de aansluiting met de N207 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistelaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het vanmiddag zo'n 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Zoetewoudendorp 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam is bij Rijswijk een ongeluk gebeurd. Je hebt hier nu een kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt Gouwen is een lading van een vrachtwagen afgevallen. Hierdoor zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een half uur extra reistijd. En op de N206, Zoetermeer richting Heemstede, tussen Stompwijk en de aansluiting met de A4, 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. PFAS kan schadelijk zijn voor mensen en met name baby's. Ze worden niet direct ziek, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseren het RIVM en het voedingscentrum om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten namelijk ook belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen interviewden. Hoofdonderzoeker Marieke Hopman vertelt wat deze kinderen meemaken.
3: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je één voor één alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg. Al hun speelgoed weg, al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt. Je school, je activiteiten, je speeltuin. Alles is weg.
2: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette vanmiddag een toespraak. Daarvoor is eerst het plengoffer om de voorouders te eren. Dat wordt uitgevoerd door afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dakovi.
4: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden, mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven en ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
2: Dat ritueel wordt gedaan met water. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan door 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en ook de regen weer toe. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Nieuw-Vennep een uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A44. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel staat een te hoog voertuig. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging. De weg is dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Bij Rijswijk gebeurde een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En op de A12 Utrecht naar Den Haag is bij knooppunt Gouwen een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt waarschijnlijk tot 11 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: Bulletin.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en Partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en Partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistelaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een afwisseling van zon- en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het vanmiddag zo'n 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam heb je bij Roelof Arendsveen nog 3 kwartier vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Een vrachtwagen verloor zijn lading bij knooppunt Schouwen. Daardoor heb je een 30 minuten vertraging, want 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4 en dit duurt naar verwachting tot 11 uur. Dan naar de A20, hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 1 kwartier op onthoud. En tot slot de N208, Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk op. Files die nog opvallen zijn de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp heb je een half uur vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij knooppunt het Gouwen is een vrachtwagen zijn lading verloren. 3 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. En dit duurt ongeveer tot 11 uur. En dan nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow voor deze woensdag 1 juli. Jeetje, gaat de tijd snel. Met deze dekker, dit is Vespa. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Mara Julia, hoe kom ik hier weg? En Dave Dekker, Jorde Vespa. Hey, welkom. Het is Rudo hier voor deze woensdag 1 juli met de rare gedachte. Ik had het er vanmorgen met Elmar over dat het over een half jaar weer de tijd is om tegen elkaar te zeggen gelukkig nieuwjaar. Ja, dan is het dus al 1 januari. Bizar idee. Hey, welkom. Het is de koffieshow voor deze woensdag 1 juli dus. Met vanmiddag hier in de studio Rutger van Barneveld. Hij komt langs om over zwoele zomernachten te praten. En het succes dat hij nu heeft. Hij was afgelopen zondag ook nog bij Doorstress in Zoeterwoude. Die opname ga je zo meteen ook nog wel eventjes horen. Verder heb ik Johan Kettenburg voor je. Waar is het feestje? En Gordon met Replay. Me Lobby You.
1: Rio!

0: Nou.
1: Maar voorlopig ga ik niet meer naast Thomas Bergen staan. Die man die is zo afgetraind. Als ik daarnaast ga staan, laten we zeggen, dan is het contrast redelijk groot. Goed, de nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Je hoort het altijd hier op Centraal Plus. Met nieuws uit Oegstgeest. Gisteren regende het namelijk checks bij kringloopwinkel Zoek Daar. Ze hebben namelijk ieder jaar één bijzondere avond en dan delen ze daar geld uit. Je hoort Maria Smit, de voorzitter van Zoek.
2: Eén keer per jaar geven wij een deel van onze omzet terug aan eigenlijk Oegstgeest, zou je kunnen zeggen. Ongeveer in het voorjaar wordt er in de krant afgekondigd dat mensen mogen insturen als zij voor een bepaald goed doel, voor een stichting of een organisatie die middelen wil ontvangen om inderdaad te kunnen blijven ontstaan in ons geest, om daarvoor een donatie aan te kunnen vragen bij de Zoek. Dat is dit jaar 31 keer gebeurd. 31 organisaties hebben een verzoek voor een donatie gedaan. Daarvan heeft het bestuur er 20 gehonoreerd dit jaar. En u moet zich voorstellen dat dat organisaties zijn die naar de doelstellingen van de Zoek duurzaam bezig zijn. Ofwel een belangrijke functie hebben in het sociale netwerk hier in Oegstgeest.
3: Hoeveel euro's is er in totaal weggegeven en welke bedragen staan er op de checks?
2: De bedragen op de checks variëren van €200 tot €3000. En het totaalbedrag is ruim €19.000, bijna €20.000.
1: Ja, bij Zoek dus gratis geld gisteren. Je vindt de reportage van het Centraal Plus Nieuws ook online. En vanaf vanavond op televisie ook. In het

0: Danny Kanter, straatmuzikant. Hoorde je hier op de radiozender waar je altijd het nieuws van hier hoort. En de lekkerste muziek van eigen bodem. Die muziek hoor je zo meteen van Frank Verkooyen. Het wordt vast een mooie zomer. En Kelsey Verbrugge met Gouden Lach.
1: Dit is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks.

0: Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De extra raadsvergadering die D66 en partij Sleutelstad aanstaande donderdag graag georganiseerd zouden zien om het debat over de coalitieonderhandelingen in Leiden te voeren, komt er niet. In een stemming over het voorstel waren 18 leden voor en 21 tegen. Pro en CDA hebben wel laten weten door te gaan met gesprekken met andere partijen en stellen dat het iedereen vrij staat hetzelfde te doen. D66 en partij Sleutelstad reageren dat ze dit zeker gaan doen, maar hadden liever een debat over de gang van zaken gevoerd. De gemeente Leiden voert van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli onderhoud uit aan de stoep van de Bloemistelaan. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestrating opnieuw gelegd. Daarbij probeert de gemeente zoveel mogelijk van het bestaande materiaal te hergebruiken. De gemeente waarschuwt dat de werkzaamheden tijdelijk voor hinder kunnen zorgen. En de 3 oktobervereniging is op zoek naar figuranten die op zaterdag 3 oktober willen meelopen in de grote optocht in Leiden. Belangstellenden kunnen zich tot 1 augustus aanmelden, individueel of samen met collega's, vrienden, familie of buren. Wie als figurant deelneemt, beleeft de optocht niet vanaf de kant, maar van binnenuit. De deelnemers krijgen een kostuum aangemeten, worden geschminkt en ontvangen vooraf instructies van de regie. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer, een afwisseling van zon en wolkenvelden. Plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Later komt er weer meer zon. Bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het vanmiddag zo'n 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 20 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Prins Klausplein 5 minuten oponthoud. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda nog 25 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden. Een vrachtwagen verloor daar zijn lading. 3 rijstroken zijn dicht en je hebt 25 minuten vertraging. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Dit duurt naar verwachting nog tot 11 uur. En dan de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Frank Verkooijen hoorde je hier bij Centraal Plus. En het wordt vast een mooie zomer op deze 1 juli. De verjaardag onder andere van Mirjam Timmer, die kennen we vanochtend. Van Twarres, Werbisto, 44. Birgit Schuurman, de zus van Katja, 49. Net zo oud als actrice Liv Tyler uit Amerika. Ruud van Nistelrooy, de voetballer, 50 jaar geworden. En Patrick Kluivert, die naam, waar kennen we die van? Oh ja, iets met penalties. Die is net als Ruud van Nistelrooy vandaag 50 geworden. Missy Elliott, ook jarig, Amerikaanse rapper en zangeres, 55. En Marlesa Opaula, kennen we van Hart van Nederland, de shownieuws. En van der Liedjes, 55. Pamela Anderson met de rode badpak, 59, van Baywatch. En het is ook de verjaardag van Michelle Wright, Canadese countryzangeres. Die is 65 geworden. Het is ook de verjaardag van Harry Jekkers, oftewel De Haag, 75. Schrijfster Carrie Slee van de kinderboeken, 77. En het is ook de verjaardag van, maar ik moet zeggen, het had de verjaardag geweest van Wim T. Schippers, maar die overleed op 10 juni. De stem van Ernie blijft ook altijd wel bijzonder. En tot slot de verjaardag van Kraantje Papi. De Nederlandse rapper is vandaag 40 geworden. En die hoor je nu met Chris Cross.

Moment van Christmas Amsterdam hoorde je hier met Alexander Zouwe. Want zo heet hij in het echt. Kraantje papi die vandaag 40 geworden is. We kijken naar het weer. Het is droog, af en toe bewolkt. Er kan een klein buitje gaan vallen in de loop van de middag. Maar het is wel weer lekker zomers met 3 tot 24 graden. Morgen wat weer bewolkt, wat meer kans op regen en 20 graden. Vrijdag, zaterdag, zondag dan is het wat minder wisselvallig. Kan nog wel een wolkje in de lucht zijn. Maar de temperatuur is prima zo rond de 20 graden. Dit is Dean Saunders op Unity NL.

John de Bever. Als je nu nog niet weet, hoorde je hier in de koffieshow. Aan het einde voor deze woensdag vanmiddag hier in de studio Rutger van Barneveld over zijn nieuwe single Zwoele Zomernachten. En hij deed hem afgelopen zondag ook live op de radio. Of op Unity NL Tour, moet ik zeggen. En die had ik nog beloofd om even voor je te draaien. Dus die draai ik nu naartoe. Dus Rutger van Barneveld, dit is

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Roelof Arendsveen nog een kwartier vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Reewijk is een ongeluk gebeurd met een paardentrailer. De weg is daardoor dicht en het verkeer wordt omgeleid via Alphen aan de Rijn en Leiden over de N11 en de A4. En tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest. En er bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, bij Zoeterwoudendorp 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht naar Den Haag, bij knooppunt het Gouwe nog 10 minuten oponthoud. Dat komt door opruimwerkzaamheden, 3 rijstroken.

zijn weer dicht. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot slot op de N459, Reewijk richting Bodegraven. Tussen Reewijk en de aansluiting met de N11, 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in, zegt staatssecretaris Bertram. En dat betekent dat er komende jaarwisseling geen vuurwerk mag worden afgestoken. Voor de mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten, MIVD en AIVD, maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor het werken met grote datasets. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was voornamelijk te zien als politieman in de Amerikaanse discogroep. Willis was korte tijd ziek. Hij overleed gisteren, één dag voor zijn 75ste verjaardag. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. Hoewel de wedstrijd om 3 uur 's nachts begon, was het best bekeken tv-programma van die dag. Het weer, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, bij Moordrecht 5 minuten vertraging. De andere kant op de A20, richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, 10 minuten vertraging. En op de N207, Bergambacht richting Alphen aan de Rijn, tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand.

0: brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. Hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest. Daar bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij knooppunt Hofvliet 5 minuten vertraging. Aan de A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 5 minuten oponthoud. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat een kapotte auto. Daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van een complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In juni was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad, nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0-overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen de mensen in de verdrukking. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. De waarschuwing in het gebied veroorzaakte toen een run op flessenwater. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. En het noordoosten kan wel een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart vanuit het westen op. Blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. En op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat bij Moordrecht een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Oegstgeest. En er bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag bij Gouda ook een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 5 minuten vertraging. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar €300.000 af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim $100 miljard aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag is bij Den Haag-Ypenburg een ongeluk gebeurd. Ze zijn daar nu aan het bergen. De rechte rijstrook is daardoor dicht. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden 20 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is hier dicht. En op de A12 iets verderop tussen Bodegraven en Gouda nog 10 minuten vertraging. Ze zijn daar aan het bergen en 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Maar liefst 7 brandweerkorpsen zijn gistermiddag met spoed uitgerukt voor een brandmelding op voormalig vliegkamp Valkenburg. Op de parkeerplaats stond een elektrische auto in brand. De brandende accu zorgde voor flinke rookontwikkeling. De hulpdiensten ontruimden een aantal panden op het voormalige vliegveld en zetten de omgeving af. Nadat het voertuig geblust was, is deze door een berger weggetakeld. De brandweer roept mensen op die in de rook hebben gestaan om contact op te nemen met de huisarts. De brandweer kwam gisteren ook in actie na de melding van een gaslek bij een manege aan de Endegeesterstraatweg in Hoesgeest. En er bleek inderdaad een klein gaslek te zijn bij de ingang van het terrein. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de situatie veilig was. En daarna heeft netbeheerder Liander het lek gedicht. En vanaf juli verhuizen Oekraïense vluchtelingen in Leiden van de opvanglocaties aan de Lange Mare en de Witte Rozenstraat naar het Schuttersveld. De gemeente verwacht tijdens de verhuisperiode tijdelijk extra verkeer in de omgeving, maar probeert de verhuisoverlast zoveel mogelijk te beperken. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is vandaag de hele dag zonnig en de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 naar Den Haag. Tussen Nieuwegein en Woerden heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. De A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden Kitty Kotti-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij. Maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is. Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna 2 keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Hij is er weer, de Hollandse Nieuwe. Proef hem bij Klaas Hartenveld op de markten in Leiden en Leiden-Dorp.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kottie kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam zorgt voor een half uur extra reistijd tussen Den Hoorn en knooppunt Prins Klausplein. Het staat 7 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. A4 Amsterdam Den Haag voor het knooppunt Burgerveen heb je een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel doe je er op dit moment ook al 20 minuten langer over. Dan de A20 naar Gouda, bij Moordrecht is het op onthoud ook 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: recept.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna twee keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de Paus en het paleis van Prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je 25 minuten vertraging voor het knooppunt Burgerveen. Door het bergingswerk is de rechterreis ook dicht. De A4 naar Rotterdam voor de keteltunnel een half uur extra reistijd. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid waarschuwt dat de snelle uitbreiding van de krijgsmacht niet ten koste moet gaan van de veiligheid van de militairen. De raad refereert aan 2 dodelijke ongelukken tijdens oefeningen vorig jaar. De slachtoffers zouden zonder al te veel ervaring daaraan hebben deelgenomen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Het weer. In het noordoosten komen enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 naar Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Nieuw-Vennep doe je er bij elkaar opgeteld 3 kwartier langer over. Diezelfde A4, maar dan richting Rotterdam tussen knop het Hofvliet en Rijswijk 1/2 uur extra. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeval. Dan de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Woerden 1/2 uur vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 20 minuten extra. En de andere kant op voor het Terbrechtseplein doe je er ook 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De 5 in de klok en dat betekent het einde van de werkdag. De middagshow van JuliTNL met Mick Harre en Emma Lacroix in de studio. En nu Wolter Kroes. Yeah.

0: Hij staat genoteerd in de Unity NL Top 25. Route Soleil, Wolter Kroes aan het begin van de middagshow. Het is woensdag 1 juli, betekent het jaar is officieel doormidden. En over exact een half jaar dan is het gewoon alweer 1 januari 2027. Mick Harre in de studio en Mick Harre heeft Emma Lecroix meegenomen. Beide welkom.
1: Hey, welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, Mick, om maar eventjes met jou te beginnen. Ja. Jij komt hier regelmatig over de vloer. Eigenlijk altijd solo platen. Ja. Dit keer een liedje met Emma. Dan ben ik maar even benieuwd. Hoe zijn jullie elkaar tegengekomen in het vak?
1: We zijn elkaar niet tegengekomen. Maurits, haar partner, belde mij op of ik iets met zijn vrouw wilde doen.
0: Oké, dat klinkt een beetje dubieus.
1: Ja, ik zeg, als je heel erg vindt, ik zeg, gaan we dat niet doen? Hij zei, mijn vriendin zingt, mijn vrouw zingt, mijn verloofde zingt. Wie is het dan? Emma Lacroix? Ik zeg, ik heb nooit van gehoord. Hij zegt, het is de kleindochter van Henny Huisman.
0: Ja.
1: Nee, dat is heel grappig, want ik ben met Henny Huisman in 1992 begonnen in de Samix Show. Als Tom Jones met Kiss. Ik zei, nou, laat me horen, ik wil het horen, zo'n liedje. En ik zei tegen mijn vriendin, nou, laten we eens gaan luisteren. En ik had Gekhuis, dat ik nog volop in de promotie. En toen hoorde ik het liedje, dacht ik, nou, het heeft wel hitpotentie.
0: Jij werd er eigenlijk best wel meteen vrolijk van.
1: Ja, mijn vriendin vond het zelfs beter als Gekhuis. Dus dat is helemaal leuk.
0: Oké, jij denkt misschien kan dat het nog wel gaan overtreffen. Ja. Ja, en Emma, hoe zit dat dan bij jou? Want zingen, dat doe je al een tijdje. Mick Harre, Nederlandstalig. Eigenlijk voor ons ook gewoon een hele nieuwe naam.
2: Ja, ik ben sinds begin dit jaar voor het eerst begonnen met mijn eigen muziek uitbrengen. Ik vind die Nederlandstalige muziek toch wel heel erg leuk. En Mick, die staat al erg bij mijn familie op de radar eigenlijk. Doordat hij Tom Jones heeft gedaan in de Soundmix Show bij mijn opa.
0: Ja, lang, lang geleden.
2: Erg lang geleden. En in rond 2020, in de coronatijd, heeft Mick meegedaan met het programma Waar is dat feestje? Dat is een programma van mijn opa. En toen heb ik eigenlijk Mick leren kennen. Sindsdien ben ik hem gaan volgen. En ik vond het toch wel heel erg leuk.
0: Ja, en nu zit je gewoon hier met Mick in de studio van Unity NL. Met jullie eigen liedje.
2: Ja, geweldig. Hey,
0: maar jouw opa, Henny Huisman, een begrip natuurlijk in de showbizwereld. Is hij een soort van kruiwagen voor jou geweest? Of geeft hij je af en toe de juiste tips wat je zowel niet en wel moet doen?
2: Nou, ik denk dat hij op een bepaalde manier toch wel een kruiwagen is. Kijk, van zingen heeft hij niet zo heel veel verstand. Hij heeft wel een paar nummers.
0: Ik wou net zeggen, die heeft hij toch wel ook uitgebracht.
2: Ja, absoluut. Nee, voor vocale techniek hoef ik niet bij hem te zijn. Okay. Maar het helpt natuurlijk wel heel erg met de media. Als je de kleindochter van Henny Huisman bent. En als je dan een liedje uitbrengt, kan het toch erg fijn zijn.
0: Het is net dat ene kleine streepje extra.
2: Absoluut.
0: Hey, en qua muziek dan, want nu dan Nederlandstalig. Wat heb je daarvoor gedaan?
2: Geen eigen nummers. Ik heb altijd covers gezongen op feestjes. En jaren terug ben ik begonnen bij het SBS-programma We Want More.
0: Ja.
2: Daar zong ik Natural Woman van Aretha Franklin. En ik heb het tot de halve finale geschopt. En nu heb ik toch gekozen om het Nederlandstalige kant op te gaan.
0: Dus Nederlandstalig, dat ligt jou. En jij zegt, daar ga ik dan uiteindelijk, als het allemaal mee zit, ook wel echt mee door.
2: Ja, zeker.
0: Hey, en Mick, jij krijgt dan een appje van de partner van Emma.
1: Ja.
0: Wat dacht jij toen je haar stem hoorde? Had je zoiets van, ik ben meteen verkocht, hier wil ik mee gaan samenwerken en de studio induiken?
1: Nou, ik zeg, het is een hele fijne stem sowieso. Echt een heel mooie stem. Dat hoor je ook in het begin van het nummer. Het was toen nog niet zo trouwens. Ik vond het liedje gewoon heel erg leuk. Want het was toen anders. Ze hebben het zelf geschreven trouwens. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vond het echt een te gek pakkend liedje. En toen ik haar stem hoorde de allereerste keer in de studio. Dacht ik, nou, ik kan echt zingen, niet gek.
0: Want was het dan voor jou duidelijk? Dit liedje, Rijk, ga ik niet alleen uitbrengen. Daar moet iemand anders op?
2: Dat was gelijk duidelijk. Het contrast is heel erg leuk. Ik vind het ook passend bij de tekst. En ja, ik zocht gewoon een leuke mannelijke volkszanger. En we zagen Mick voorbij komen op de socials. En Maurits die zegt tegen mij, mijn verloofde is dat, kunnen we hem niet vragen? En toen dacht ik, nou, ik denk niet dat hij dat doet. En we vroegen het. En hij heeft het gedaan.
0: Nou ja, het is uiteindelijk gewoon gelukt. Ik hoor jou zeggen, mijn verloofde, dan ben ik ook wel nieuwsgierig. Wanneer staat de dag gepland?
2: Nou, we hebben nog geen datum. We zijn net verhuisd.
0: Ja.
2: Dus we gaan daar eerst even wat centjes in steken. En natuurlijk ook in de muziekcarrière. Ik heb nog geen label momenteel, dus we doen alles zelf. En we moeten nog even doorsparen.
0: Oké, maar in ieder geval, er is heel veel ambitie. En er gaat dus getrouwd worden. De muzikale carrière is nu echt officieel van de grond gekomen. Er is een plaat met Mick Harre uitgekomen. Dus eigenlijk gaat het gewoon lekker.
2: Ik vind zelf dat het heel lekker gaat, ja.
0: En als we dan nu gaan kijken, het is midden in de zomer van 2026. Hoe ziet die voor jullie eruit?
1: Moet ook dit zwarte termijn?
0: Ja. Mag allebei.
1: Ja, je ziet er heel goed uit. Ik bedoel, ik heb heel veel optredens sowieso al staan. Dat had ik ook als solo-artiest natuurlijk. En ik moet eerlijk zeggen, dat nummer, dat zing ik ook vaak in mijn eentje. Want haar stem staat natuurlijk op de tape. En dan word ik gewoon alleen geboekt, omdat ze nog niet, we hebben nog niet echt een... ze zien zelf ook een half uur. Dus ja. Mensen die haar willen boeken, Emma Quarle boeken. Dat is natuurlijk altijd heel makkelijk als ik er dan ook ben. Kun je ons alle twee boeken. Dan staan er twee mensen te zingen voor de prijs van één. Bij wijze van spreken, we kunnen er één prijs van maken.
0: Gewoon meer op het podium.
1: Maar dat is meer op het podium staan. En dat liedje slaat gewoon heel erg aan in het land ook. Je ziet de mensen ook meteen na het tweede refrein, als je het gezongen hebt, meteen meezingen. Dus het is heel druk.
0: Gewoon goed en gezellig. Vakantie, zit dat er nog in, Emma? Of zeg je, het is echt gewoon heel veel sparen omdat je dus verhuisd bent. En waar woon je dan eigenlijk?
2: We wonen momenteel in Heilo. Een dorpje verder. Van waar we eerst wonen. We komen uit Castricum.
0: Ja.
2: Maar vakantie zit er zeker in. En waarschijnlijk gaan we rond januari, februari met Mick en zijn vriendin. En een nieuwe baby.
0: Ja, want Mick die gaat weer vader worden. Ja. Hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Wat is nou de exacte datum?
1: Nou, dat kan elk moment gebeuren. Ik hou de telefoon in de aanslag. Want het is 9 juli uitgerekend.
0: Nee joh.
1: Ja.
0: Oké, wat denk je? Eventjes de glazen bol erbij pakkend. Denk je dat het eerder of later gaat komen?
1: Als het op een vriendin ligt, wil ze eerder. Wil ze vandaag nog. Want die is wel klaar er nu mee, weet je, met het dragen. En ik zou dan, als het dan toch later zou mogen, 13 juli. Is mijn moeder overleden.
0: Oké, dat zou wel mooi zijn. Dan komt alles weer samen.
1: Ja. Ja.
0: Het is Unity NL. Gerrit Snijder, Cubaanse Café komt eraan. Eerst Mick Harren met zijn plaat van begin dit jaar. Dit is Gekke Huis.

0: Gerrit Snijder, Cubaanse Café en Gekkenhuis van Mick Harre. En die hoorde je bij Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Hey Emma, bij een optreden, wat komt er voorbij behalve de nieuwe single Rijk? Stel dat jij een half uur ergens geboekt wordt op de bühne, wat is dan jouw specialiteit?
1: Nou, het nummer wat ik het allerliefste zing, dat is Proud Mary van Tina Turner.
0: En die vol doet overgave?
1: Altijd, ja, vol overgave. En die doet het altijd supergoed. Dan gaat het publiek los. Wat ik ook ontzettend leuk vind, want ik ben ook groot fan van deze vrouw, is Rutja Kolt. Blij met mij, Rad van Fortuin, die nummers. Gewoon een leuke mix van eigenlijk de hits uit de 80's en de 90's. En Nederlandstalig.
0: En betekent dat dan dat jij zeg maar ook in de toekomst steeds meer Nederlandstalig gaat doen, omdat je je daar dan echt op wil gaan focussen?
1: Ja, en ook hoe meer ik eigen muziek ga uitbrengen natuurlijk, hoe meer Nederlandstalig er in mijn repertoire zou komen. Maar dat is toch wel echt uiteindelijk wat ik het liefste zing.
0: Want hoe ziet dan een beetje jouw toekomstperspectief eruit? Wat zou je willen? Heb je bepaalde grote voorbeelden qua Nederlandstalige artiesten en dan specifiek zangeressen?
1: Ja, dan ga ik toch zeggen Rutja Kolt. Ik vind dat zo'n geweldige vrouw. En haar vrolijkheid en energie op het podium, dat is gewoon aanstekelijk.
0: Dus volgende liedje gaat een duet worden als het een beetje mee zit met Rut?
1: Nou, ik zou dat wel echt heel graag willen. Dat is echt een droom.
0: Daar zou je voor openstaan.
1: Absoluut.
0: Ja, nu dus de plaat met Mick. Jij hebt hem zelf geschreven, Rijk. Waar kwam dan die inspiratie vandaan?
1: Het was echt gebaseerd op mijn eigen situatie. Soms voel je wat minder en gaan de dingen wat minder. En dan denk ik van, nou, ik ben eigenlijk toch wel heel erg rijk met wat ik al heb. Mijn kinderen, mijn verloofde, mijn ouders zijn nog gezond. Dat is echt de rijkdom.
0: En wat is voor jou dan het allerbelangrijkste? Stel nou dat jij, even heel gek, morgen een miljoen gestort krijgt op je rekening. Wat dan?
2: Dan belt ze mij op.
0: En dan zegt ze, Mick, kunnen wij dit delen?
2: Ik krijg 8 ton. Want jij was heel gelukkig.
0: Een soort groot aandeelhouder word je dan. Dat is ook lekker natuurlijk.
1: Als ik nu een miljoen zou krijgen, zou ik heel wat in de muziekcarrière stoppen. En de bruiloft. Maar uiteindelijk willen we toch wel een eigen huis kopen.
0: Oké, dus er zijn wensen?
1: Er zijn wensen, maar het belangrijkste is toch de rijkdom die ik al heb.
0: Ja, dat is het mooiste. Gezondheid, een aanstaande en een plaat met Mick. Nou, ik zeg win-win situatie. Hoe lang heb je erover gedaan om Rijk te schrijven?
1: 1 avond. Dat ging heel erg snel. Het zat in mijn hoofd en soms als je inspiratie hebt, dan gaat hij op de lopende band.
0: En toen dan met Mick de studio in, was het meteen duidelijk wie wat voor zijn of haar rekening zou gaan nemen?
1: Ja, dat was meteen duidelijk. De tekst slaat ook wel een beetje op iemand die wat minder heeft en iemand die het al gemaakt heeft, zoals Mick, die al jaren in het vak zit.
2: Ja. Dat je mij bedoelde, niets minder.
1: Nee,
0: Mick, wil je wat vertellen?
2: Oh, schitterend. Nee, ik zeg zo, dit is wel een hele leuke tekst. Ik had meteen ideeën erover op de videoclip. Je moet natuurlijk heel rijk, maar mensen denken, als je het woordje hoort rijk, dan denk je ook gelijk aan geld.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar daar ging het natuurlijk niet over.
0: Ja, maar rijkdom is natuurlijk ook gewoon de mensen om je heen, dat je gezond, gelukkig bent.
2: Eigenlijk is dat het ook. Ik ken heel veel mensen in mijn carrière en mijn leven, die heel veel geld hebben gehad of hebben, die heel dood ongelukkig zijn nog.
0: Ja, dat
2: en die
0: is
2: hebben
0: ook zo.
2: Geen echte mensen om zich heen. Want bedoel, ik zei eerlijk zelf, als je heel veel geld hebt, krijg je ook allemaal van die mensen die altijd maar wat van je willen.
0: Ja, komen allemaal achter je aanlopen.
2: Als je niks meer hebt, dan zie je wat de echte mensen zijn. Het is meestal in mijn geval mijn moeder altijd. En bij Emma zat ook de partner dan en de kinderen en de familie.
0: Altijd allemaal belangrijk.
2: Ik heb geen familie meer, we zijn allemaal dood. Maar ik bedoel, het is wel het belangrijkste.
0: Hey, het liedje. Een paar weken geleden officieel uitgekomen. Wat zijn de reacties? Hoe doet hij het? En wat merken jullie daar zelf van?
2: Nou, ik persoonlijk, als ik het voortouw mag nemen. Ja. Zo vrij ben ik even. ik zit natuurlijk heel veel onderweg met optredens. Ik heb ongeveer gemiddeld zo'n 3-4 optredens per week. En dan moet ik wel eerlijk zeggen, als ik het liedje alleen zing. Het is natuurlijk veel leuker als Emma erbij is, want het is een duet. Maar haar stem staat op de band. Mensen doen meteen mee. In het begin denken ze, oh jezus, weer zo'n rustig liedje. Want het begint natuurlijk heel rustig.
0: Ja.
2: En dan, want ik ben er aan rijk. En meteen, en die muziek is natuurlijk erachter heel goed.
0: Ja.
2: Hebben die jongens heel goed gedaan.
0: Ja, er zit een power achter.
2: De power achter. En het is toch wel aanstekelijk. En die mensen zingen meteen naar tweede. Eén keer dat het vrij gehoord hebben, meteen mee.
0: Gewoon weer een hele goede plaat.
2: Ja.
0: Tof duet, mooie samenwerking. En zeggen jullie, nou, misschien is het wel leuk om één keer in de zoveel tijd daadwerkelijk met elkaar de studio in te duiken. Dat er ook meer aan gaat komen.
1: Ik zou daar zeker geen nee tegen zeggen.
2: Ah, ik ook niet. En ze heeft net iets heel moois gevraagd aan mij. Wat bijna geen vraag. Niet eens een vraag hoe we zijn, want dat heb ik meteen gedaan. Zij vind je het leuk als ik een liedje voor je schrijf? Nou, zeker, want ze kan heel goed schrijven.
0: Ja, nou, dat hebben we gehoord in Rijk. Deze week namelijk de belangrijkste plaat op de radio bij Unity NL. Betekent dat hij heel veel voorbij gaat komen.
2: Daar zijn we heel blij mee, weet je dat?
0: En ja, dat we hem gewoon steunen.
2: Dat wil zeggen dat de plaat ook aanslaat bij Unity NL.
1: Daar ben ik heel blij mee, dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Te streamen en te downloaden, Emma Lacroix en Mick Harre, dit is Rijk.
3: Dit is deze week de Unity NL single track. Emma Lacroix en Mick Harren, Rijk. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Op de voeder nog een groot kind erbij met Maurits natuurlijk. Maar ze doet echt zoveel, ze is heel veelzijdig.
1: Ja, want ik begreep dat jij ook heel veel TikTok-filmpjes opneemt en heel actief bent op de socials.
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje per ongeluk uit de hand gelopen hobby geworden. Samen met mijn verloofde zitten we heel veel op de socials. En de mensen vinden dat erg leuk. Dus inmiddels hebben we zo'n 250.000 volgers.
1: Wauw, en dan eigenlijk alle facetten van het leven komen voorbij?
2: Ja, het is wel erg spontaan allemaal. Het is niet zo dat we beauty content maken of mode. Het is gewoon wat er in het dagelijks leven gebeurt. En dat is nogal wat.
1: Ja, gewoon grappig. De leuke dingen en ook gewoon de dingen die iedereen mee kan maken. Gewoon filmen. Ja,
2: gewoon positief en humor. En als er wat fout gaat, gaat het fout.
1: En hoe kunnen we dat gaan volgen?
2: Wij heten op alle kanalen Emma en Maurits. We zitten op Instagram, Facebook, YouTube, TikTok.
1: En heb je dan als Emma Lacroix ook nog een solo-pagina? Of zeg je nee, dit is echt het account, daar doen wij alles mee?
2: Ik heb een solo-pagina, die heet inderdaad ook Emma Lacroix. Maar als je wil lachen en als je van gekkigheid houdt, dan zou ik lekker bij Emma en Maurits gaan kijken.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ga ik jullie straks even toevoegen. Mick, nou bij jou weten we het, hè? Mick Harre eigenlijk op alle platformen. Ja. Wat ook wel even leuk is om te melden, 25 juli dan is de volgende Unity NL on Tour. Line-up is vanmiddag officieel bekend geworden. En jullie zijn er ook bij.
0: Ja, daar zijn we heel blij mee. Echt serieus, vind ik heel leuk om te doen. Ik weet van de voorgaande festivals die jullie organiseren dat het al heel druk is. En veel gezelligheid.
1: Nou, gaan we dat ook
0: dus
1: gewoon
0: mensen moeten zeker komen 25 juli in Voorschoten.
1: Juist, tijdens de paardendagen. Hey, ik ga jullie enorm bedanken voor de gezelligheid.
0: Dankjewel,
1: en tot over 3,5 week.
0: Dankjewel, man. Super.
1: Succes. En de foto van Emma en ik die vind je zo meteen op Instagram en Facebook. En daar heten wij unitynl.nl. Heb ik zo meteen de man van die mega grote hit Zwoele Zomernachten, Rutger van Barneveld, in de studio. En ook Marco Schuitmaker komt eraan met Donnie. Zij begrijpt het. Na alle mooie dingen, dit is muziek van Mick Harre.

0: begrijpt het.
1: Marco Schuitmaker, samen met Donnie, zij begrijpt het. En Mick Harre, alle mooie dingen. Eigenlijk het origineel uit de jaren 80, Ryan Paris met La Dolce Vita. Het is de middagshow van Unity NL. En afgelopen zondag hadden wij Unity NL on tour. En daar gebeurde wat bijzonders. Rutger van Barneveld die stond daar. En Rutger die heeft gewoon, ja, je gelooft het of niet, 4 keer zijn mega grote hit gedaan. En vandaag is hij ook hier in de studio. Rutger, goedemiddag.
2: Hey Elmar, goedemiddag.
1: Jeetje, hoeveel tijd heb jij nog over om dingen te doen voor jezelf? Of is het echt alleen maar van studio naar tv en van optreden naar interview?
2: Nou, op dit moment wel. Maar we gaan het wel doseren. Want weet je, we hebben ook gewoon een privéleven. Ik ben getrouwd. Dus dat gaat ook gewoon door. Dus, maar het is nu even lastig.
1: Maar weet je wat het grappige is? Als je nu zegt Rutger van Barneveld, dan weet iedereen in één keer wie je bent. Iedereen die kent dat liedje. Je hoeft eigenlijk de tv meer aan te zetten of in een kroeg te komen. En die plaat komt voorbij.
2: Ja,
1: en
2: bizar,
1: gewoon,
2: hè?
1: Het hele land zingt het mee.
2: Ja, het is echt, Elmar, je bent er zelf onderdeel van geweest. Je hebt het gezien. Wat het met de mensen doet. Ja, dit is een waanzinnig, waanzinnig gevoel wat je dan krijgt. En Rob van Zuiden, die meegeschreven heeft aan de tekst. Die wilde dat natuurlijk ook ervaren. Die stond aan de zijlijn te kijken. Ik zeg, kom nou eens hier staan bij mij. Bij het laatste liedje haalde ik het podium op.
1: Ja.
2: Ik zeg, pak je moment, man. Geniet. Het is ook jouw hit.
1: Ja, zou ik je wat grappigs vertellen? Wij staan daar dan backstage aan de zijkant. En er komt zo'n beveiliger naar me toe. En die zei dus, want Rob stond op dat podium. En die kende hem natuurlijk niet met dat petje op. En die beveiliger die zegt, als hij eraf moet, dan moet je het zeggen. Hij zegt, nee. Dankzij deze man zingt iedereen dit mee. Want dat is de tekstschrijver van dat liedje.
2: Ja het is echt bizar. Maar ik zeg, ervaar het nou. Voel het. Voel het. Dit is ook jouw hit.
1: Hoe bijzonder is dit? Als jij zeg maar gewoon 's ochtends wakker wordt, denk jij dan wel eens van, is dit waar? Of begint het langzaam een beetje te landen en het besef te komen?
2: Ja, het begint wel te landen. Maar het is natuurlijk elke dag denk ik nog, is dit waar? En hoe lang duurt het? Hoe lang is me dit gegeven? Hoe lang is het me gegund? Je weet nooit hoe lang een liedje een succes is. Kijk, ik hoop dat we het doortrekken tot aan de gouden plaat. Daar ziet het wel naar uit.
1: Ja.
2: Ik denk niet dat dit een liedje is wat in één keer inkakt.
1: Want qua streams, waar moet ik een beetje aan denken per dag? Wat gebeurt er in het land?
2: Nou ja, ik zit door de week op 2,5 zeg maar, bijna 280.000 streams per dag.
1: Oké.
2: Okay. Ja, en in het weekend bijna 400.000.
1: Ja, maar dat betekent dus gewoon dat je gemiddeld zo'n 1,5 tot 2 miljoen streams hebt?
2: Ja.
1: In de week?
2: Ja. Ja.
1: Hey, en dan moet je het zo zien dat dan de zomervakantie nog moet gaan beginnen. Dus al die jongeren die moeten nog op vakantie naar Spanje, naar Griekenland, naar Turkije.
2: In Spanje word je helemaal gek. Ze zijn in Mallorca echt aan het smeken en bidden of ik alsjeblieft die kant op kan komen. Maar agenda technisch lukt me dat gewoon echt niet.
1: Ja, want hoe ziet dan die agenda van jou eruit de komende, laten we zeggen, 2 maanden?
2: Ik heb in juli 45 optredens en in augustus 68.
1: 68?
2: 68.
1: Dus dat betekent dat je gewoon eigenlijk iedere dag op een evenement, een festival, een feesttent of op een kermis staat?
2: Ja. Ja, en dan opgedeeld zeg maar vanaf donderdags.
1: Hey, en zeg je dan, dit is de droom? Wat ik nu eigenlijk allemaal meemaak, wat mij overkomt, dit is ook waar ik jarenlang van gefantaseerd heb?
2: Tuurlijk is dat voor iedereen een droom. En tuurlijk, maar het is gewoon ook loeihard werken. En die droom heeft natuurlijk ook nog steeds een keerzijde. Ik bedoel, ik ben minder vaak thuis. Je merkt toch dat er wat irritaties komen. Wat logisch is, want ik ben 2 weken terug van vakantie. 4-daagse vakantie. En ik heb Naomi denk ik 7 uur gezien.
1: Wauw.
2: Die kwam natuurlijk naar Zoeterwoude omdat ze mij
1: wilde
2: niet gezien
1: zien.
2: Had. Ja.
1: En zij dacht, wacht eventjes. Dan kan ik hem gewoon weer even zien, even knuffelen.
2: Ja. Ja. En dat is natuurlijk wel heel gek. En ja, ik kan dan nog wel eens geïrriteerd reageren. Dat ik denk van ja, maar begrijp het nou. Voor mij is dit een unieke kans om aan te pakken. Dus dat moet ik nu doen.
1: Ja.
2: Maar ik snap ook dat zij enorm moet wennen omdat ons hele leven ineens op zijn kop staat. En dan kan iedereen zeggen, ja, maar daar kies je toch voor, want je gaat met een zanger en daar kan het gebeuren. Tuurlijk, maar dan verwacht je nog niet dat het gebeurt.
1: Nou ja, en bij jou is het gebeurd en niet zo'n beetje. Het is helemaal viral. Zeg je Rutger van Barneveld, dan weet iedereen dat het gaat over de zwoele zomernachten of dat zonnetje dat zakt in de zee.
2: Ja.
1: Unity NL, eerst deze van Rutger van Barneveld. Dit is Malle.

0: Ray Benjamin en Hypnose. En Malle Pietje, Rutger van Barneveld. En Rutger, ik ben wel benieuwd. Wanneer kwam nou bij jou het besef dat je dacht van... Hey, dat liedje, die zwoele zomernachten, die uit is gekomen... die begint dit wel echt extreem goed te doen.
1: Nou, ik merkte dat eigenlijk best wel vrij laat... Wij waren naar Malaga, Naomi en ik, even 4 dagen. Dat stond al best een half jaar gepland. En die dinsdag toen ik vertrok, ik kwam dinsdagsmiddags kwamen wij aan. Toen gebeurde er wel van alles. Mijn telefoon had roodgloeiend gestaan 's morgens. En ik kon natuurlijk niet opnemen, want ik zat in het vliegtuig.
0: Ja, dus dan kom je uit dat vliegtuig en dan krijg je echt gewoon allemaal appjes en berichtjes binnen.
1: Filmpjes kwamen binnen van tentfeesten en noem maar op. Waar ik dus ook daarvoor al, dat weekend daarvoor... in moest vallen voor Just in the Wild. Toen ik net het liedje uit had, want ik had hem nog niet zo heel lang uit.
0: Ja.
1: Ja, bizar.
0: Ja, maar dit is toch eigenlijk ook bizar. Jij noemt de naam van Just in the Wild en jullie scoren gewoon met z'n tweeën... de zomerhits Nederlandstalig 2026.
1: Ja, dat is toch waanzinnig?
0: Ja, dan zijn jullie ook nog eens goede bekenden, goede vrienden van elkaar.
1: Ja, we kennen elkaar 15 jaar.
0: En dan mag je dit gewoon met elkaar meemaken.
1: Ja, dat is, weet je, we bellen elkaar niet elke dag... omdat we daar ook gewoon niet de tijd voor hebben. Maar gisteren zagen we elkaar bij Noordzee... En dan vliegen we elkaar ook in de armen van... joh, ons hele leven staat op zijn kop. Maar moet je nou eens kijken. We hebben het toch als jongens van de Betuwe... want we komen alle twee uit de Betuwe... zijn denk ik alle twee vrij nuchter... staan alle twee vrij nuchter in het leven... flikken we het wel even met z'n tweeën.
0: Het is echt gewoon heel erg bijzonder. Het is zelfs zo dat jij een aantal keer gewoon van het podium afkwam... en bij andere mededelingen dat je gewoon een soort van emotioneel werd. En dat heeft Justin ook gehad.
1: Ja, tuurlijk. Maar weet je, dit is waar je voor werkt. Je wilt dat dit een keer, dat er een keer een plaat valt. En ik heb natuurlijk met Helena een keigoeie plaat gehad. En, maar dit overtreft wel alles. Als ik nu binnen 5 weken... Ik zie net live 4,5 miljoen streams. Ja, weet je, dat is... Had je mij dat van tevoren verteld, had ik gezegd... ja, je bent niet goed.
0: Ja, had ik er nu maar een weddenschapje op afgesloten.
1: Ja, had nou maar gedaan.
0: Dat zou lekker zijn. Hey, ja. Maar afgelopen vrijdag, want ook dat was wel even een momentje... ben je gewoon op 12 binnengekomen in de landelijke top 40.
1: Ja, het is bizar.
0: Wat doet dat met je?
1: Ja, dat is natuurlijk wel echt een cadeautje op je werk. Kijk, ik bedoel, we weten dat volkse muziek natuurlijk... niet heel erg veel toegelaten wordt in de top 40. Ja, en als je dan ook nog ziet dat mijn plaat... vanuit de hele geschiedenis gezien... echt de hoogste binnenkomen ooit is... daar ben ik super trots op. En of ik dan 1, 2, 3 of 4 word... weet je, dit pakken ze me al niet meer af.
0: Dit is al gewoon bijzonder.
1: Dit is toch al super bijzonder dat je de hoogste binnenkomen ooit bent... met een lekkere volkse plaat waar we allemaal van houden.
0: Nou, dat is het.
1: Dat is het toch?
0: Weet je, volks is gewoon populairder dan ooit. Het staat overal op de kaart en je kan er gewoon niet omheen.
1: Nee, lekker man.
0: Is eigenlijk gewoon de conclusie. En Rob van Zuylen, ja, die heeft dus deze plaat geschreven. Waarschijnlijk bij heel veel mensen in de playlist. Maar hij is dus overal te streamen en te downloaden. Rutger van Barneveld, dit zijn zijn zwoele zomernachten.

0: Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Afgelopen week stond hij voor de eerste keer op nummer 1 in de Unity NL Top 25. En Rutger, afgelopen zondag stond je dus bij Unity NL on tour in Zoeterwoude.
1: Ja. Ja.
0: Daar ga ik je even een fragment van laten horen.
1: Oh jee.
0: Oh jee, moet je even horen. Dat klonk dus zo.
2: De zon zien zakken in de zee.
0: Afgelopen zondag uit Zoeterwoude, dorpsfeest.
2: Met

0: zijn er gewoon honderden mensen die voor dat podium staan. Ja. Die dit is gewoon keihard meezingen.
1: Ja, dat is toch mooi, man.
0: Geef je dat ook extra adrenaline? Dat je echt denkt van tuurlijk, ja, dit is zo tof.
1: Tuurlijk geeft je dat extra adrenaline. Want ik heb natuurlijk het afgelopen weekend serieus 17 of 18 optredens gedaan. En als je op een zondag nog gewoon zo helder kan klinken, dan, kijk, weet je, het vraagt heel wat van je stem. Dat is wat mensen natuurlijk niet weten. En je moet heel veel onderhouden, je moet er heel veel voor laten. En het is geen zielig verhaal, maar ik moet er echt heel veel voor laten. Ik kan niet bij mijn vrienden 's avonds nu een bakootje gaan doen, want dan klinkt je stem de volgende dag niet lekker.
0: Maar wat is dan nu de grootste verandering, even buiten die vele optredens, aanvragen en waarschijnlijk DM'tjes, in jouw leven? Jouw grootste aanpassing die je hebt moeten doen?
1: Nou, nu vind ik dat ik dat, nu moet ik de kar trekken, zeg maar. Ik moet nu het ijzer smeden, nu het heet is.
0: Ja.
1: En ik vind dat nu wel lastig, want ik heb natuurlijk ook nog gewoon een thuissituatie. Dus ik vind dat wel lastig te managen.
0: Maar betekent dat een soort groot verantwoordelijkheidsgevoel?
1: Ja, want ik denk wel dat er rust wel iets op mijn schouders nu van, hé, wat is het volgende wat je gaat doen?
0: En wat is dat dan? Zijn er plannen? Ben je daar al stiekem mee bezig? Wat moet dan uiteindelijk de opvolger gaan worden?
1: Nou, heel eerlijk ben ik daar nog niet echt mee bezig. Ben ik daar nog niet over na te denken, maar het moet wel beginnen. Dus ik verwacht wel ergens midden zomer de studio in te duiken. En half september zal er wel weer een nieuwe plaat moeten zijn.
0: En zijn er wel eens momenten dat je denkt van, oké, nu is dit succes, maar over 3 maanden is dat er nog steeds? Kan ik dit aan blijven houden?
1: Ik denk het elke dag. Want ik denk dat dat ook heel gezond is. Kijk, weet je, ik bouw natuurlijk geen pensioen op niks. Hè? Dus ik moet op dit moment gewoon, waar een ander voor een baas werkt, en altijd verzekerd is als hij ziek is, dat hij geld heeft. Als ik ziek ben, heb ik niks.
0: Ja, maar dat pensioen ben je nu toch gewoon heel snel maar in een rap tempo bij elkaar aan het harken.
1: Maar dat zullen we ook moeten, want als het dadelijk niet meer aanslaat, wat ben ik dan? Dan ben ik klaar.
0: Ja, maar dan ben je nog steeds Rutger van Barneveld. Tuurlijk. Met die dikke, dikke hit waar je gewoon heel eerlijk de komende 10 jaar mee vooruit kan.
1: Ik kan wel de komende 10 jaar wel hier mee teren, hoop ik.
0: Geeft dat rust?
1: Dadelijk wel, denk ik. Nu zitten we nog midden in de fase van we moeten gaan, we moeten gaan, we moeten gaan. Maar dat geeft natuurlijk, op een gegeven moment leer je daar ook mee omgaan en geeft het je rust. Dat kan niet anders.
0: Nou, weet je, het is je gegund en dat vertellen wij hier bij Unity.nl. Maar om ons heen horen we dat ook echt van heel veel mensen die allemaal zoiets hebben van, die Rutger, hard voor gewerkt, hard voor gestreden. En nu is hij er.
1: Ja, super lief. Ik hoor die verhalen ook heel vaak en ik zie het. Ik kan niet overal meer op reageren omdat ik zoveel berichten krijg. En dan zie ik zie alles. En dan af en toe wel eens met tranen in mijn ogen dat ik denk van ja, maar je begrijpt dan wel hoe hard ik ervoor werk. Ja,
0: hoeveel zijn het er per dag ongeveer, denk jij?
1: Ja, 60, 70 is niks.
0: Oh, die komen gewoon in het DM'tje.
1: En sommigen volgen me ook niet. En sommigen zeggen ook, ja, ik vind je muziek niks, maar hoe je ervoor strijdt vind ik geweldig. Ja, daar kan ik wat mee. Kijk, mensen die zeggen je bent de klootzak en me niet kennen, daar kan ik niks mee.
0: Gewoon blokkeren.
1: Dat.
0: Blokkeren, deleten. Laatste vraag deze week. Hoe gaat hij eruit zien? Eventjes globaal genomen.
1: Vanaf morgen gaan we weer aan de bak. En een druk weekend. En dan maandag, dinsdag lekker vrij. En dan woensdag naar Zwolle, muziekfeest op het plein.
0: Ik zou zeggen, maak er een waanzinnig mooie week van.
1: Gaan we doen.
0: Geniet van jouw muzikale zomer.
1: Jij ook.
0: De zomer van de zwoele zomernachten en het zonnetje zien zakken in de zee.
1: Lekker man, ik heb er zin in.
0: Morgen een nieuwe middagshow vanaf 5 uur. En zometeen na 6 uur non-stop de beste muziek van eigen bodem. En dit is Helena 2.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven, omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 150 kilometer file in de regio. Op de A4 richting Rotterdam heb je ruim een half uur vertraging tussen Hoogmaat en Den Haag-Zuid. Er is daar eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Zwijndrecht een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht een kwartier vertraging. Aan de andere kant op tussen knooppunt Gouwen en het Terbrechtseplein is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je.

0: 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
1: Het is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nog een kwartier vertraging op de A4 naar Amsterdam, tussen Ypenburg en Hoogmade. Dezelfde A4, maar dan richting Den Haag, tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam, 20 minuten vertraging. En op de A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht, doe je er 10 minuten langer over. Diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland, voor het Terbrechtseplein, ook 10 minuten vertraging. En op de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, is het oponthoud een klein kwartiertje. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt veel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keizer en pro-Kamerlid Bromet.
2: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
3: Mevrouw Keizer.
4: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op. Hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
3: U kunt gewoon even uw vraag herhalen. U kunt gewoon vraag herhalen. Dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
1: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jasper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
5: Is Dennis Mooij van de ANWB. Opnieuw loopt het vast op de A4 richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Diepenburg staat 16 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur.

0: Moedertnl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft vanmiddag een aantal woningen aan de Titus Brandsmalaan in Leiden ontruimd. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst van Defensie ingeschakeld nadat er zwaar vuurwerk en mortieren gevonden zouden zijn in een woning of bij een garagebox. De politie bevestigt dat er een vondst is gedaan, maar wil verder niets bekendmaken in het kader van het onderzoek. De gemeente Leiderdorp moet bijna twee keer zoveel investeren in de Leidse Ring Noord als eerder was voorzien. Het benodigde krediet stijgt van 7,8 miljoen naar 14,9 miljoen, waardoor de jaarlijkse kosten zo'n 178.000 euro meer zijn. Tijdens het politiek forum leidde de forse kostenstijging tot stevige kritiek vanuit de gemeenteraad. Vooral de vraag waarom de financiële tegenvallers pas nu aan het licht komen, hield de fracties flink bezig. En Marijn Tinga, beter bekend als de plastic soepsurfer, is weer terug van zijn surftocht door Europa, waarmee hij aandacht wilde vragen voor plasticvervuiling. In de Centraal Plus ochtendshow vertelde hij over zijn bezoek aan de paus en het paleis van prins Albert van Monaco. Het interview is op onze website terug te vinden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via het weer. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 16 graden. Morgen begint bewolkt. In de middag valt er wat regen. En de temperatuur komt niet hoger dan 20 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio nog viel op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg doe je er een kwartier langer over. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god, we just scored! Oh my god, Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Jullie.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de ander een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: klaar? Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb je vaak geschreven, maar er kwam nooit een antwoord. Ik was echt zo gelukkig.